And nu vi ägde under skärd har jag gråd som drack i kätet. Jag lägger upp det elektriska sågen och hånd. Jag kämpar min avgörsa gäng och bara säger jag förbläft under skärd när. Han har väl mig vårt vundafall att visa. Och jag säger när jag kämpar färd har jag sin mjölk att uppmaka sig. Jag kostar mig något bratt hål. Och han säger jag dricker en mad tvä. Och han säger jag kostar mig något som nejl hål. Och bara kan man ha dräckning jag när jag frågar. Dan verschort hem alles wat hij wil mij bijdelen. En dan denk ik al schwinder uit. Dat linja nacht zeven linja maar stonen. Even maar aan mijn gescheiden ik mij helpen. Of hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja. Zeg jij wat indenkt. Dat wat ik had zult doen is de gelukkig steen naam komen. Excited van wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen. Mij daar op een zorgenbak mee doorzaten. En hoor ik je wat de jongste zei je had. Of nu had ik dat de reingangs voorzien. Dat moet ik niet naar schmak afvragen. Zij je volgen geven die ons informatie wat wij zullen hebben. Om een wijze richtingen geven. En zij je volgen worden wij beter in de antwoord van wie kraakt de eind gehoord hebben. En dan wel we met eind een beetje dingen doorgenomen. Zo want we dat dit zo maken willen doen. Wat we dan passeren. Alleen want dit vers want we het baas te schaffen. En dan gaan we met eind een beetje een doorgespraak hebben. Want we negatieve responses willen geven. Dan doe we veel dingen ignoren. Dat we dingen bus, dat we van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dat we bus is van de gans, dat we voeten thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Ouder van die reden doen dat we in de maan kreden. Zodat de gans vergeten wat ze krijgt wel zaaien. En dan zijn ze een beetje nerveus en dan kunnen ze nog meer wieder zaaien. Oder wie doen de onze rood op een nap forse. Oder wie doen de zaaien. Nou joh, dan hebben we het nu kraakt zitten. Nu leeft er nog. En dan mag, ze hebben geen gedanken. Ze kunnen gewoon aan zaaien voor ze kraakt speren doen. Alles in de dingen staat. Ohne respect. Die laten ons niet het kind er de feilen kriegen. Die laten gewoon die bannerste zijn kriegen. Want wie aan mij je schenken geven, en die doen de tolen voor dingen. Eigenlijk bij het kind, zullen betalen 3 of 4 stonen. Die zullen die dingen doen, wanneer ze poort van de familie zijn. Daarom zullen die dingen doen. Want we voor uitschaffen, dan is het manchmal anders. Want een bijzonder arbeid voor ons, is ook manchmal anders. Voorken door wie kind je stroven met niet ons aan mijn kameren. Nog interesseert doen wat zij interesseert zijn. En voorken door we bloes toe zij je orders geven, omdat wie de kind je laten weten, wat de orde te bedienen heeft. En zo volken. En door wie, because wie verstaan de beter te reden, is de Kenya, die hebben we en plus gans en de eigen en de reden. Alles in de dingen staat, dan de toevertrouwen, plus gans en je vloer schmieden. En dan weet we niet, hoe we in de Kenya, zo met dat strafje doen. Wel, ik blijf, we zullen kraak door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel, we ons nog dat top nee te beden. Himmelische Vader, du weet zo kracht wat ons fehlt, wat onze Kenya fehlt, wat onze Tjork fehlt, wat onze Nobosch fehlt, wat onze Arbeit steht. En ik bid dat du ons mocht wijsheid geven, dat ons kracht zo verhullen, dat we kunnen verstaan wat een ander tot ons redt, wat ons eigen kind tot ons redt, wat ons eigen partner tot ons redt. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie. Dat die worden leren horen, nu aan een ander. Bloos wijn is een mij zijn horen, nu mijn eigen partner, nu die God en nu eind. Help ons met deze horen rie, dat die worden zo goed worden, dat die noemen, der onze golf te horen, wordt verhardigd worden. In Jezus' noemen, amen. Had een goede nacht.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. They boss up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old beer. Shoft he also in halt or better. Dan, for dre yua, we he in reisen preja. He has niemals feel what beat us being 500 million common from Dorbu he you burn beer. And Dorbu he han wank and deid, yink he mess them at the folk. I have nienisch in hue wat om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in buik geschreven, haf sich nisch befried, nisch veel land en hiesa top je koft, as nisch ne hue schulder is je gon van menschen, en haf sich nienisch ne hue steed je merkt en a zeer grote stolt, over hier wie een man. Hier wie een man, hij had nisch groß wat je on zich zelst, And he had nush met this welt to down, beta de goddess orbit, to what he shacked via. Also, nach een junger man via, dreiden de meerheid van de mensen zich am jen on. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verlucht dat hij am jemals gechant had. Een andere hoopt zijn fiend am vinden en am vast nemen. Dan ganz arschhuldig wordt hij verschleun en verspot. En dan toen ver hier je bracht verder de regering van den dag. En dan on een reimische triets on je neelt tussen twee andere verbreter. Zo goa wils hij dan nog hank toen storven, trappen de soldaten al lesser, maak zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven, wie nomen am roof van Schrietz en leden aan en een grof je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel als hij de gans verst aan alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gans je scheid uitspreken. Dat van al die beomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de trieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kunnen we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

Wel, wie nu taub uit Johannes kapitel 15, de vers 9, de 17 lezen. Zo als God zijn leven te mij wie, wie ook mijn leven te junt. Blieft en mijn leven. Wanneer je mijn gebouwte houden, wo je en mijn leven blijven, roze als ik mijn voordat zijn gebouwte houden heb, en aan zijn leven blijven. Ik heb junt de Torah gezegd, dat mijn vrede en junt blijven mocht, en dat junt vrede volkomen wordt. Dit is mijn gebouwd, dat junt leven ongen ander zo is, als mijn leven te junt weer. China heeft een rate leven als dit, dat een zijn leven voor zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, wanneer je doet wat ik junt beveel. Ik naam junt niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb junt vriend genaamd, weil ik junt alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Die hebben mij niet erwählt, aber ik heb junt erwählt, in angestalt te gonen en vrucht te drauwen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader junt geven, aan wat immer die in mijn naam beden. Wat ik junt beveel is dit, leeft junt onjen ander.

Het verzacht mij aan een blinde zinnelogen aan te denken. Het meen je niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemocht worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Aber hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leef dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daarweens heilt Jezus aan. Nu wordt in de Bibel manchmal van wonder gered, en manchmal worden ook nog tekens genannt. Een teken is wat dat Jezus uitwist als dem, die van God geschikt werd. En een teken is door geloven bij ons te bewerken. De blinde had geloven. Daar is dit wonder, wat voor hem ook een teken werd, wordt zijn geloven nog vaster. Het geloof dat God in ieder een van ons tekens bewerkt. Dat is ergens een ingrepen van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie leven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hören, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet bloß bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in deinem leven deed God tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten, oder ons te geloven te helpen, wanneer we nog niet im geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewerken bij mij en bij die? Ons geloven stoortje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan mal zo afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier in dit leid, God wil die zegenen.

nu de 14 vers. Du hast ook nicht sollt an de Trittsweg stone, an den weich aufschneide de van den Utretzte. Du hast den ook nicht sollt an ere Fiend ewe jewe, de gebleven wäre an en Not wäre. Mir so, dort is so leeg en anmenschlich als het kan zijn. Dit is dat oogste dat ze deden. Dit is bewies dat ze nicht veel wat meer wäre als die Tiere. Dort wir zes nicht als een verrode zijn. Zonen die nicht uitretzen kunnen, nemen die Edomieten gevangen en evenjeven die aan die Fiend. Die deden er een brede verrode. Die stonden bij de Kriegsweg, waar de Flüchtlinge voor de proeven weich te komen. En als Nebuchadnezzar kwam en Jeruzalem vernichtte deed, deden de Israëlieten zich verstreien. En de Babylonen worden den hinger aanjagen. De Edomieten woonden in een stad waar mensen zich versterken kunnen. En veel van de Israëlieten raanden doorheen. Dan worden de Edomieten de Babylonen weten laten waar de Israëlieten zich verstoken houden. Ze deden er een brede verrode. En jo, hoe kan een mens zo leeg komen en zien benemen? Stoltheid houdt de Edomieten, wat door je bracht. Ik ga nu een deel gereed van hoogmoed. Oder zoals ik dat ook naam stoltheid. Ik zie nu 86 jaar oud. En ik ga je zien en mijn jaren, niet bloos als een predje, want ik ook veel ervoren ha als een predje, Aber ik ha je zinnen en alle weg, wo ze je hoogmoed toegenomen haft en mine jore hier wo ik woon. Ik zie dat ook en je worden en de tjoike orbit, mank de tjoike glieder, dat schoed. Ik kon meer het toeval vertalen, wo en je tjoike glieder zo dachten dat ze beter waren als al de andere en de gemeent. En oh, wo veel trouble zo'n andere de deed. En zoals ik al gezegd heb, hoeveel trouble dat ook andere de deed en je schaft en in dat persoonlijke leven. Mensen willen aan je zinnen zijn, die willen je eerd zijn. Waarom is dat zo? Naar hoogmoed. En hoogmoed is van grond. De idee dat mensen denken ze kunnen ohne God voor zich komen. Hoeveel christen zijn door die zo denken dat ze kunnen het christelijke leven en er een kloekheid leven. En zoals ik al zei, wanneer mij dat ook leed deed, dat ik dat zei moet, maar dat is zo, dat is ook een onze tjoeke te zijn, en we gaan toevoegen. Zoals ik al maakbaar gezegd heb in deze programma, ik zie een predje gewaast in verschillende tjoeke voor 55 jaar, en ik heb mannen gehad en omte in een tjoeke die oprechtje goede Godesverche mannen waren. Ik kon mij op den verloten. Ik kon een volle toevertrouwen mijn arbeid en de tjoek derig weich doen. Ober, ik moest dat ook leren dat het niet immer zo weer. Door weer tot de zonen die een ambt en een tjoek willen hebben, zien bloos zo dat ze zich door met pochen kunnen dat ze een ambt houden en een tjoek. Mijn neem dat en stoot dat te leren, dat door manchmal zonen weeren, de egel willen geëerd worden en wanneer ik dan niet zo deed, als ze willen, nou dan weer dat slim bestaald. Ik wonder manchmal, hoe vaak een mens die schijnt zeer heflich te zijn, wanneer hij of ze mag mensen zijn, maar dan heimlich proeven andere dol te raken, hinger ik. Daar is dan ook dat plüderen. Is plüderen niet tom deel wens ook een vorm van hoogmoed? Jo, jo. En gewoonlijk het is plüderen andere dol raken. Schlacht het nog te reden. Wil staan is dat zo dat we proeven andere weten te laten, dat wie zo'n niet donen worden, oh nee. Hoogmoed. Jo, dat is een van dem dievel zijn oogste geweer.

0: Welcome to ans program Tis am Hem. Dit is de Brei Radio Saiha Paydei op 105.9 FM.
1: Wat zei ik wanneer het kind zegt, ik gleich nicht broccoli, ik host dat, en ik word het nicht eten. Well, some elders zei dat, wanneer ik gleich mogen eten, ik stem nicht met aan. Ik deed moest some research on dat, en deed een beetje proefstek maken ervan, te zeggen wat we schaffen. Dat we in onze education department, is schekt jeder school in ons division, jeder leraar in package van 51 korte, wat er ongeveer dat size hadden. Dan weer als een bar graph, dan een nummer van een soort eten daarboven. Dat weer de 51 soorten eten, wat het meeste in Winnipeg gegeten worden. En dan de graph daar ziet hoeveel foto value en de banen weer. Wat geldt die voor ons alle weer? En dan hadden we een beste dotum, dan zullen we bij dat dotum wat donen wat de kinderen wat helpen met haar eterie en helpen met haar school. En in ieder geval, dan is dat ik weer een jonge leraar, ik ben mijn tweede jaar school houden. Of ik dacht, nou ja, nu is de deadline door, ik misschien wat doen. Zo, die heb ik de kinderen hier op een kleine papier. Zet ik zo ze een nummer aan de bovenste rechte aard naar schrijven. En de lijn, de link is hier erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij mijn nummer 1 de nummer van dat eten gaan schrijven, wat ze gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zeg, ik word krijg dat in op mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze willen nee zeggen. En dan zei ik de principal zeggen, ik had je proef, dat wil ik mijn tietje hebben, dat ik naar zes kan uitgeven. Over de kinderen wordt er dan, en dan dat is het gans anders trachtalen. Vroeg ik de eind, hoeveel van jullie willen welig zijn, leren je nummer 3 te eten, want ik zie welig te mijn nummer 1 leren eten. En ik was sure ze willen nee zeggen, dat is dus van ons van buiten. En dan deed ik ze alle met ze aantikken, en dan zeiden ze ja. Rein alle zeiden ze ja. Ik zei, dat meint, dat we moeten dat 2 uit een grond smaakje, jeder werk, verzaas werk. En wanneer je dat eens te doen hebt, dan word je dat gelijkje, en al je wijn weer. Zo, dan denken we dat maar de staat. En dan is zij eerst de zaas werk vorig weer, jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht, ik wil leren leven eten. Ik kan leven niet standen. En dat rijden we, dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat gelapt met zo'n paanraam. Zo nu hield ik voet in stuur aan en kocht zo'n leven. Mijn vrouw, die wist dat ik gelijk leven niet. Zag ze, wat is hier los? Oh, zei ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik, waar ik dat uit kan. Zo nu haak ik de leven hier en ik wil 2 deze werk, wel ik uit de grond de leven smaakje. Zo, dat ze hem gescheid hard broden, want ze wisten wat mijn zwakheid was. En dan heb ik de ketchupbottle en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup en een kleine beetje lever erin. En dan heb ik ieder smal een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje met je lever kan smaken. En dan de vierde werk, dat mijn vrouw nog gescheid sippelen daarbij. Die broden, en dan smaakt mijn lever schijn. Nu kan ik meer in een restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in ieder kind had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg je de kinderen, denk je welig om alle nummer 2 doen? Ja, dat is het ook. En dan werden ze welig er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo, ik geloof dat wanneer we onze kinderen leren, veel soorten eten en welig zijn niet te proeven, dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dan het meeste doen, hoe ze gaan voor te eten, dat wordt door zijn smaakje. En we nemen wenigstens 3 hier een dag. Zo nu geven we aan de kinderen voor dat eeuwige poort van haar leven 3 een dag helpen. Was men het helpen, niet eten leren eten. Onze Linnell, die was een 3 meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden. Peas hadden. Ofte. Dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kunnen ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan als ik eens opwassen, dan word ik en weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het meisje al zo beobacht. Hoe kan ik dat doen, je lappen? Zodat ze je feier wordt. En zei ik, Linnell, die bent nu feier, joh. Ik weet. Zodat wist ze, dat had je niet over zeggen. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zei, van nu aan, wanneer we worden of te haar, dan wordt je feier kieren nemen. En man ek nicht deitjen as ei en din muur verschwengen, dan wo ek die een grote lepel volgeven en zeggen mag dat u jeder beet was uit eden. Wel, no dat, dan noemt ze zich die feiertjen aan, en dan check ze gelijk in mijn ogen, dan zeg ik, nou, er muur check, dan is er een einde. Dat ik nicht wat dat messen, man, eenmaal lach. En dan is er vijf woord, zeg ik, nu wordt het vijf zijn. Ik weet, papa, ik kan gans verstaan. En dan is alle jaar eind mijn jaar. En dan is er zo'n 14, 15 weer, en zegt iemand te mij, ik doe nog maar talen. Dat is really? No, ik leg pies nu al. Ja? Zo wat doe je? Ik leef bloos, elder wat er, kan je niet bevelen doen, dan je leren gelijk je. Die weten niet wat ze, voor die kan je niet doen. Dat ene polie, die had een ander polie handje gekrocht. Die hadden drie kan je. Alf en negen en zeven. En dat is finished, en die hadden een falsch dan je multi dat je rijdt. En dan is het eerst dat je beet, dat je beet hadden je gehad. Dan die drie kan je alle er neus opdraaien. En vragen voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt er niemals van de hand gekrocht, maar die ken je alle grote van thuis weer. Voor eten als je mocht van God, omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschaf haar, worden dingen uittussen, worden het schijnloten smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zei je van een kind zegt, ik haast mijn schouwleren? Wel, weil wir nicht den Fuß stief, pleier nicht, weil wir sagen, man, die schuld dir damit, was ihr da noch habt, die bloß sei ja Schwabier. Und dann, wenn ich mit die neue Gruft hast, dann musst du entscheiden, aus dem Vater oder Mutter. Es, soll ich vorher mit dem Schuld dir reden. Meine Papa, die fuhr viel mit dem Schuld dir reden, ohne dass die irgendwas antwortet. Und dann seh ich zu dem Schuld dir. Meine Kinder haben nicht bloß hier, da ich hier sehe. Ach, die bloß ein bisschen schwierig, die haben verstanden, dass sie sollen das tun, und dann wird es nicht ganz klar. Und ich will bloß weiter, wo ich ihnen helfen kann. Und manchmal dann wird ganz das Wort, und manchmal die Lehrer sich umändern, und manchmal wird bis viel mit mehr Klarheit. Und nachher habe ich so vorhin gedacht, und wo froh ich wäre, dass ich schon vor der Haare stehe. So, nun sind ihr wohl spazieren, oder nun seid ihr ein Kind, wo ein TV watchen, oder eine Geschichte lesen, oder was immer es mag sein. Und dann will er den Lenja ableben. Die willen nicht schlupen gehen an Tiet. Wat doen we dan? Well, ik leef gehoord dat wie lang der verstrijden met het kind. Ik leef maar dat plus bij hem oom nemen. En maken die rijden tenacht. En alles. Stappen in te bad. Geven een schöne druk. Met een bibelse geschicht lezen. Met meteen beden wat het veelt. En manchmal moet we bloos al op meteen te opdonen. Plus bij hem hand nemen. Niet lang naar ram strijden meteen. Because in Ramstede dat manchmal dingen abbuwen wat er niet zo abgebuwt. Well, this young day gleef niet dat hij brugt in de bengbrugge. Even want je ook dardig on je novia Celsius. Je felt bij dan is dus een mama die veel bij de show in de library helpen. En er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone te klaan de kinderen met helpen. Hij werd mijn student. Maar hij had een zeer schmakke hairdo had hij. Nu wil hij niet in de metsbrugge er een toek. Because daar wordt hij hoor met verdorven voor de dag. En in de middelige jaren, dan merk je dat ziemlich wichtig. Manchmal. Zo, nu zie je die tante is die met haar dochter naar school komt. Zegt, was dat? Dat is de buiten koud. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gescheid, woon een mondraadje. En dan gaan ze gewoon af naar school. Zijn ze dan bloes half door. En dan zegt die dochter, boy, mijn kop is koud. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dreidel bij de school. Wie de kop nog koud aan. Er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de school neer en dan moet die dochter voet eruit te maken aardje oppassen voor 10 jaar. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brugen? Ja, dat kan brugen. En die mama die vraagt zich dat die dochter wat geleerd had. En je ze moet ik in de school helpen. Zo manchmal moet die 10 jaar ook een beetje naar voren gaan. Toen die weten wat het schaft. Manchmal dan zei je die 10 jaar en iedereen had dat. Ze ontstaan hem en die wil maar een beste soort metza. Because hij zei, jeder jongen in de school brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de school gaan. Wie is mijn moeder krijgt, wie de jongens alles hebben met die metzen. En wie kunnen niet één jong vinden met zo'n metz. Schließlich komen ze een ganz nooster vriend naar de school. En die houdt ze aan de stadje krijgen. Ozaik to Donovan. So when a Gidra young day brook, dot meant a Dean ein basta frente brook day. Dot's what the main rights. Well done, Dan is that Lanus and Nader to the Ukmansali Mets. So dann wollen wir noch mit uns Jalt, mit Topsporer ist. Wenn wir wollen die Kenya als Freund holen, und wir wollen die Kenya so gut verstehen aus wir kennen, wir wollen so viel utfinden von was in der Kap fährt, es wir groß auf und kennen, dann wollen wir some Dinge mit beobachten, und manchmal, wenn ein Kind was gesagt hat, dann wollen wir dort in einen anderen Weg trägen und Kind sein. Bloß zum sure machen, dass wir das Kind reich verstehen. Das sind sehr gute Dinge zu tun, because manchmal haben wir ganz andere Stellen, als Kind haben. Und dann werden wir auch voller Interesse wiesen, in was das Kind zu sagen hat. Weil wir andere Dinge zu sehen stellen. Ich weiß nicht, wo ich mal Dinge ganz ordentlich dehe. Wie dehe ich mal ein Stückchen in der Stadt durch Steilerschakle bügeln. Und nun bin ich da in der Schäden, hat eine große Drachigkeit, ich habe eine große elektrische Sorge in der Hand, und dann kommt mein Alvjosche Jung, über sehr verblüfft in der Schäden an, und hei hat wel mir was wundervolles Wiese, und er sagt, nein, kommt, fährt er heiß in Mühlkorn aufmachen, sag ich, kost mir das Brat holen, und dann suche ich doch in einem Mad 2. Und als er kost mir das Nähel holen, und bereit ihm hat drei Dinge nur gefragt, dann verschort ihm alles, was er wollte mir beideilen, und dann kann ich auch schwindern, dass er nach sieben Dinge muss tun. Even when I'm going to help you, but I have a friend. Bitte. So, ich wir dann Isaiah, sag ich einfach ein Ding. Da wird ich gesagt, dass der glitzeste Name kommt, excited, wollen wir was vertalen. Hat ich gesagt, die Sorge auf den Flur haben, mir da auf den Sorgebock mit Dosaten und hör ich nur, was der Jungs Isaiah hat. Aber nun hat ich dort rein ganz versehen. Da muss ich nicht einen Schmack aufbrachen. Isaiah Falken gebe dir uns Information, was wir sollen haben. Zum Ernt weis, Rechtungen geben. In Seier Falken wurde der Beter in der Anzeige, wenn wir stark den Ernt gehört haben. Und dann werden wir mit Ernt ein bisschen Dinge durchlobt. So, wenn wir das Titel so machen würden, was wird dann passieren? Oder wenn das wirst, wollen wir das Beste schaffen. Und dann können wir mit Ernt ein bisschen Durchsprache haben. Wenn wir negative Responses wollen geben, dann werden wir viele Dinge ignorieren. Dann werden wir Dinge bloß, wenn wir antworten. Und eigentlich ist, dass wir das Kind rein ganz tofe drüber schenken. Dort ist der Weg. Und dort, wir glauben, dass wir können das Kind mit helfen. Dort schafft es nicht mehr an. So, wenn sie was abbringen und wir nicht interessiert sind, dann müssen wir bloß, wenn wir das Futter Thema changen. Das ist nicht reich, dort zu tun. Oder wenn die reden, dann werden wir über den Mann reden. Das ist die ganz verjährte, was sie kriegt, weil er sei. Und dann sind sie mit nervös und dann können sie nicht mehr wieder sein. Oder wir tun uns rot ab Ernten ab. Forse. Oder wie dann, sein. Na ja, dann werden wir nu kracht sein. Du gleichst dann, und dann sie haben kein Gedanke, sie können gleich mal ans sein, wo sie sich kracht später dann. Alles in der Dinge steht, ohne Respekt, die Leute ans nicht das Kind ihre Fehlern kriegen. Die Leute gleich die bannerste Sein kriegen. Wenn wir einmal dann die Geschenke geben, und dann die Tolle für den ja. Eigentlich bei Kenia soll er betont kriegen, was zu tun. They sollen die Dinge tun, wenn sie Port von der Familie sind. Darin sollen die Dinge tun. Wenn wir vor uns schaffen, dann ist es manchmal anders. Wenn eine besondere Arbeit wo ist, ist es manchmal anders. Folgen da wie Kenia Strophe mit nicht ans, am Ende kämmeren. Nicht interessiert tun, was sie interessiert sind. Und folgen da wir bloß zu seiner Order geben, ohne dass wir die Kenia Leute weiter, was die Order zu bedienen haben. Und so folgen. Und da wie, because wie verstehen die Bede, die Rede ist die Kenia, die wir endlos ganz in der eigenen Rede. Alles in

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?